lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten, te breien, te plakken aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En in deze reeks, en ik heb hier drie programma's voor jullie van, is het onderwerp persiflages. En ik hoor het. Ja, dat dacht ik ook toen ik over dit woord viel. Wat betekent dat? En ik ga het ook hebben over tweetaligheid en meertaligheid en over bommenwoorden. En die uitleg en nog meer onderwerpen die hierbij horen, krijgen jullie te horen in deze uitzending. En de muziek in dit programma heeft niets met de onderwerpen te maken, maar wel met taal en liedjes. En wel één taal voor twee liedjes. Dus persiflages. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: dat was Linda Roos met Ademnood. En na de station ID ga ik verder met Tina, Toos en Tessa, die zingen Waardeloos.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.

ik ga verder met een compilatie. En die is zo goed, het somt echt mijn programma op. En dat is van de Nederlandse Sterren.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Vertel een verhaal met muziek. Het maken van muziek lijkt heel veel op het maken van een verhaal. Muziek is een taal waar je verhalen mee kunt vertellen. Het werken met taal en het maken van muziek hebben veel raakvlakken. Neem de tijd. Tegenwoordig lijkt sneller altijd beter. We zijn altijd op zoek om zo snel mogelijk van A naar B te komen. Onze computer moet vooral snel zijn. En ons werk moet zo snel mogelijk gebeuren. Wanneer je iets moet lezen, doe je dat vaak het liefst zo snel mogelijk en race je met je ogen over de regels heen. Dat laatste kan zinvol zijn als je in korte tijd de hoofdpunten gelezen wilt hebben. Maar je doet jezelf en het boek tekort als je je op die manier door een boek heen worstelt. Het is juist belangrijk om je af en toe af te vragen en even na te denken waar het over gaat en welke onderliggende lagen je kunt ontdekken. En hoe zit dat bij muziek? Bij muziek werkt het precies hetzelfde. Natuurlijk kun je in een sneltreinvaart door een muziekstuk heen gaan. En wanneer het je doel is om notenlezen te trainen, is dat een prima als oefening. Maar als je echt van de muziek wilt genieten, dan moet je de tijd nemen om het verhaal in te duiken. Nadenken over de opbouw van het stuk, de sfeer en hoe je het verhaal tot leven kunt laten komen. Dat zorgt ervoor dat het stuk veel meer waarde krijgt, zowel voor jezelf als voor degene die naar je luistert wanneer je het speelt. En bij een boek, kruip in het hoofd van de schrijver. Een schrijver heeft de beschikking over een enorm aantal woorden om een verhaal te schrijven. Het is belangrijk om in het hoofd van de schrijver te kruipen en te bedenken waarom die schrijver nu precies dat woord heeft gebruikt. Waarom gebruikt hij grootmoeder en niet oude vrouw, of de naam van de vrouw in die zin. Door haar aan te duiden als een grootmoeder, wordt al gelijk duidelijk dat het gaat over familierelaties. En woorden in de muziek? Ook hier gaat zeker de vergelijking op met muziek. Een paar noten die bij elkaar horen, zou je kunnen beschouwen als een woord. Waarom wordt dat woord of dat akkoord daar gebruikt? Wat is de kracht van die paar noten bij elkaar? Wat voor een functie heeft het in die zin? Dit zijn ook allemaal vragen die je kunnen helpen om het stuk beter te begrijpen en daardoor mooier te spelen. En muzikale zinnen. Duidelijk de zinnen in het stuk laten horen zorgt ervoor dat de structuur van het stuk hoorbaar wordt. Hoe mooier en beter die zinnen lopen, hoe mooier het stuk wordt. En in de muziek komt een tussenslot ook voor. Wanneer je een duidelijk afgerond stukje in de muziek hebt, zie je vaak een dunne dubbele streep staan, zoals een paragraaf of een alinea. Die streep helpt je net als een nieuwe alinea om te begrijpen dat er nu iets anders gaat komen. Hoewel er dan meestal geen echte adempauze is, je moet door blijven gaan in de maat, eindigt zo'n gedeelte wel vaak met een lange noot, die ook als een rustpunt fungeert. En de beste schrijvers laten je verlangen naar meer. Wanneer een verhaal goed is geschreven, dan blijf je lezen. En de beste muziek verveelt niet. Wanneer een stukje echt te pakken heeft, dan kan het zomaar zijn dat je er de rest van je leven mee bezig blijft. Je ontdekt er steeds nieuwe dingen in en kan er maar over blijven denken waarom het toch zo mooi is. En details maken het levendig. Kleine dingen in een verhaal kunnen ervoor zorgen dat je aandacht gelijk gepakt wordt. Hoe de schrijver daaraan gedacht heeft, kun je jezelf op zo'n moment afvragen. Ook in de muziek geldt dat de kleine details en nuances een groot verschil kunnen maken. Het kan een stuk laten leven. Aandacht voor een kleine ding is dus zeker belangrijk. De manier waarop je een noot speelt, hard, zacht, legato, staccato, vol overgave of voorzichtig. Het bepaalt de sfeer van het muziekstuk.

Dat was Anneke Groenlo met Brandend Zand. En na de promo ga ik verder met Brandend Maagzuur van Robbere Robbie. Geniet ervan.

0: moet je deze eens zien. Kaker is haar zo zwart als de kolenkits.
1: Je zegt dat je dan rips maagdenbletten moet nemen. Zou het?
0: Nee, je, dat heet risp.
1: Ja, dat zeg ik, rips.
0: Nee, het is risp, geen rips. Risp.
1: Ze zeggen toch ook schips?

0: Nou, weet je nou hoe je het uit moet spreken?
1: Ja, webs, reps, chips en natuurlijk ook rips.
2: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
3: You're listening to Global.
4: En nu volgen onze mededelingen. Unitje van onze Nederlandse programma's. Wij zenden uit via Radio 40B op 98.1 FM, zaterdagmiddag van 4 tot 5 uur. En op Global, onze digitale zender, op vrijdagmiddag van 6 tot 7 uur en zaterdagmiddag van 5 tot 6 uur. En onze programma's zijn ook te volgen via de website van ons radiostation, 4eb.org.au. En als je onze Facebookpagina 4eb Dutch liked en volgt, blijf je op de hoogte van onze uitzendingen en ander nieuws en evenementen. De NAQ Dutch Club is te vinden op 123 Pine Roads in Richlands. Hun telefoonnummer is 3271-5662. En hun e-mail is dutchclubbrisbanenaq@gmail.com. En hun website is www.dutchclubbrisbanenaq.com. De kruidenier van de NAQ heeft een assortiment van Nederlandse en Indonesische producten. En iedereen is er welkom. Bovendien is er tijdens de openinguren catering. Dus kom gerust langs voor koffie of een lekkere lunch. En verder kun je gezellig bladeren in Nederlandse boeken en tijdschriften. De kruidenier is open op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en zaterdags van 9 tot 12 uur. En gedurende die openingstijden zijn er evenementen zoals klaverjassen en biljarten en over 50ers samenkomsten. En de NAQ is ook actief op zoek naar vrijwilligers die kunnen meewerken tijdens evenementen. De Nederlandse Kamer van Koophandel organiseert activiteiten voor bedrijven en andere belangstellenden. Zo organiseren zij de maandelijkse zakenborrel, die plaatsvindt op de eerste donderdag van iedere maand, vanaf 5:30 'smiddags. En voor meer informatie over alle evenementen en lidmaatschappen, surf dan naar dccq.org. De Dutch Courier is een krant in het Nederlands en het Engels. Nederlandse groepen, waaronder onze radiogroep, dragen bij aan deze krant iedere maand met een nieuwsbrief met informatie over onze evenementen. Wil je je erop abonneren? Neem dan contact op met Carola via e-mail. admin@dutchcourier.com of telefoon 0437 757-393. Autistische kinderen profiteren mogelijk van meertaligheid. Een artikel uit De Taalstaat. Tweetalige autistische kinderen blijken makkelijker mentaal te kunnen schakelen dan autistische leeftijdsgenoten die slechts één taal spreken. Dat concluderen onderzoekers van de McGill University. Hun studie is recent verschenen in het tijdschrift Child Development. Er was al eerder onderzoek waaruit bleek dat meertaligheid verschillende hersenfuncties kan verbeteren. Voorbeelden zijn het werkgeheugen en de controle over de aandacht. Dit effect werd verklaard met het feit dat meertaligheid inhoudt dat een persoon snel en soepel moet kunnen schakelen tussen mentale taalsystemen. Dit kan een uitwerking hebben op andere cognitieve capaciteiten. De wetenschappers willen het effect van tweetaligheid op de beperking van autistische kinderen bestuderen. Aan de studie namen in totaal 40 kinderen deel, waarvan 20 met autisme. 10 van hen waren tweetalig opgevoed en de anderen niet. De overige 20 kinderen hadden geen stoornis en ook hier was de helft meertalig. Niemand had intellectuele beperkingen. Alle deelnemers werden gevraagd om een taak op de computer uit te voeren, waarbij objecten op kleur moesten worden gesorteerd. Na een tijdje werd de opdracht ineens veranderd naar sorteren op vorm. Uiteindelijk ontdekten de wetenschappers dat de tweetalige autistische kinderen beter in staat waren om tijdens de opdracht te schakelen dan degenen die slechts eentaal spraken. Hun werkgeheugen was daarentegen gelijk. Van autistische kinderen is bekend dat ze moeite hebben met schakelen en hierdoor minder neigen te presenteren. Het team concludeert dat de resultaten van hun studie laten zien dat ouders van autistische kinderen tweetaligheid zouden moeten overwegen bij het maken van educatieve keuzes. Ze benadrukken wel dat hun onderzoek tekortkoming heeft, aangezien er slechts werd gekeken naar 40 kinderen. Er zijn dan ook meer en uitgebreidere studies nodig om het verband te bevestigen.

hier volgt een heel mooi liedje van Wieteke van Dort. Why, oh why? Het is 3 talen en 1 lied. In Nederland, in het Engels en in het Indonesisch. Geniet ervan.

0: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
1: Esperanto. Esperanto is door meneer Zamenhof ontworpen, relatief gemakkelijk te leren, politiek neutrale, internationale taal. In 1887 publiceerde hij onder het pseudoniem Dr. Esperanto, dus iemand die hoopt, het eerste boek over de taal met de titel La Internacia Lingvo, de internationale taal. En de taal werd echter bekend onder zijn pseudoniem en kreeg zo de naam Esperanto. En het wordt inmiddels in meer dan 120 landen gesproken en telt volgens de databank etnologen van het Summer Institute of Linguistics rond de 2 miljoen sprekers. Esperanto is speciaal ontworpen om mensen uit verschillende culturen met elkaar te laten communiceren. Het is veel gemakkelijker te leren dan welke nationale taak ook door de grote regelmatigheid en eenvoudige grammatica. Daarbij is de taal politiek neutraal, wat ervoor zorgt dat eventuele nationale belangen tussen partijen buitenspel worden gezet. Dit zorgt ervoor dat de sprekers op gelijkwaardige voet met elkaar kunnen communiceren in het Esperanto. En de meeste mensen die Esperanto spreken, hebben er bewust voor gekozen de taal te leren, al zijn er inmiddels ook mensen die het Esperanto als moedertaal hebben. Esperanto wil een taal zijn die mensen leren naast hun eigen regionale en of nationale taal om te kunnen communiceren met mensen in diverse werelddelen, waarmee ze anders misschien nooit in contact zouden treden. Het belangrijkste doel van het Esperanto is uitdrukkelijk niet om andere talen te verdringen, te vervangen of zelfs te vertalen, en om dat overbodig te maken, maar wel om zelf een brug te zijn tussen verschillende talen en culturen. Het Esperanto heeft een eenvoudige grammatica met grote regelmatigheid. Met enkele basiselementen kan men een groot aantal nieuwe woorden vormen. Hierdoor, en dankzij het internationale karakter van de woordenschat, is Esperanto veel gemakkelijker te leren dan veel andere talen. Esperanto is dus een ontworpen taal, een kunsttaal, en is als zodanig dus niet verwant aan andere talen. Maar de meeste elementen zijn aan gewone, natuurlijke talen ontleend. De klanken en woordenschat zijn grotendeels gebaseerd op de in Europa gesproken Indo-Europese talen. De Esperanto-grammatica is niet specifiek op die van één of meerdere bestaande talen gebaseerd, maar het is schematisch opgezet. Wel komt de grammatica op een aantal punten duidelijk overeen met die van andere, met name Indo-Europese talen. Men zou het Esperanto eventueel ook kunnen beschouwen als een soort creooltaal die uit overwegend Indo-Europese elementen is opgebouwd. Het verschil met andere creooltalen is dan wel dat het Esperanto niet als gevolg van intercultureel contact is ontstaan. En Esperanto heeft 23 medeklinkers en 5 klinkers en de klemtoon ligt altijd op de voorlaatste lettergreep.

En dat was Bert Visser met de F en de V. En het liedje zei alles. En nu gaat Guus Meeuwis verder en die zingt over de tegenwoordige tijd.

0: Stay tuned to 4EBFM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Als ik kijk en luister, gelden moet betalen. Nou, dan valt er voortaan iets bij mij te halen.

Geef ons Hollands en het Hollands lied. Want iets anders willen we niet. Geef ons Hollands en het Hollands

Geef ons Hollands en het Hollands lied, want iets anders willen we niet. Geef ons Hollands en het Hollands lied.

En dat was het Goals-combo. En die zongen over de liedjes die wij willen horen. Geef ons Hollands in onze Nederlandse taal.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn Global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.